0: Oh, you stink, isn't it?
1: Well, Sarah, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al dagen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
5: Och, jong, trek

0: Maar zie ik wie dat er door is? Schijt namig!
1: Ik. Oh, mijn witkappen.

0: Maar zin ik je wat dat er door lukt. Amai, als een wieken. Oh. Ai, mijn schapen. Ik kon er maar op schieten. Hier, pak mijn zakken vast.
1: Als u niet kon, hoor.

0: en ze kuien verder mijn vliezen.
1: Moffie loeken, het doet me bloezen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Oei, als u moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kuien verder kijkers.
0: Ah, godverdomme, ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloka placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stoksken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: sterf niet.
1: Je gooit ook de lampenkak niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar verstrand dat je zit.
1: Maar ga ze je vanaf schoon zijn.
0: Je moet je zo niet looien me zijn om een tweelingmoesjes. Als je leren.
1: Streken, kit. Je moet je tijden zo niet meer paraderen ook, hè.
0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
2: Moet ik al een keer iets zeggen? Komt allemaal goed op.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Betere stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Hienhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het giga ga zetten. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het giga ga zetten.

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week toes met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Kijken op miekemuis-strijkhuis.be. En hij iets anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfuis, jeep, geerstokskus, skeunaatsproducten, gekentje zotniepijzend of cement. Een cadeauke voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij iets goed te mogen met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemuis, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: 20 jaar van haar te naai. Wale keren weer naar de centje van carnaval. Draadogen en nacht op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van ooit is...
1: Ja, ze is weg, ze is weg.
2: Ze is weg, ze is weg. Allee, kom toe. Zou ik dat spel hier mooi in hang?
1: Ja, want we hebben hier iets te vieren.
2: Ah ja, ah ja.
1: Zij gereed.
2: Jo, ik ben gereed.
1: Zij gereed.
2: Per 20 jaar. Per

0: biljart is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.
1: Ah?

0: Yes.
1: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
2: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album... Bel op 0475-756-759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Mieke van Eno. Zet Elmer neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar uit Eileveen.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veer gerekt, zit erop. Even talen wat gesmopt. Zijn aangeriet verdekte werk. Want we zijn hier met onze deugdscootel.

De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Zijn je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil je gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij dan een massage.
1: Welkom aan ons voor een massage, Bato.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat is rap gewoon. Als er top ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bart op mijn tan. Martijn in ijs. Voort!

Een vlotje van een sing. De benen van de cirkel. Himorien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes met de van hierop, het is alle dagen open. Wat moet je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: Pistolees met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om een keer een graalijk visje baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af. Als een wijl in hangskieten, zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoi op tofelstoel.

Prends mijn scooter, een autoscooter. Als het passeert, gooit van de boer. En moet ik spissen, het maal missen.

beste van koekske. Al 55 jaar koekske en bak.

0: café.
1: Want Baen Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast een goeste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. Baen Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baen Polé, olé!

0: Peste karnavalisten! Zie mij hier naast me. Ze vier als een kaffegieter. Ik stond hier echt voor te trillen van op mijn bien. Maar mijn vriend ongelooflijk gevoel om hier verhaal allemaal als 53ste stadsprins van Inhof te meegestoon.
1: De prinsje van Tjoer zal er van haar bos op zijn. Ik weet dat een echt Inhofieter is. Hij is al meer dan 30 jaar actief in carnaval Inhof. Als er hier schoenen in de zool zitten, komt hij deze keer nog heen. Want het is hier van Aijl. Ik zit de carnavalgroep, hier veel plezier, maar deze jaar feesten.

job had. Ik wil u via deze weg informeren dat u helaas niet weerhouden bent voor de functie van burgemeester van Ninove. Er is in uw regio echter wel een andere interessante vacature als kosjevrouw in het Vlaams Huis. Mocht u hier enige interesse in hebben, gelieve ons spoedig te contacteren.

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon.

0: Richard,
1: dat je ons afdien, hè. We weten weer hoe we verklappen dan dat het stormen.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn grattekoe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want iedereen alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Een paletje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè?
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Batage. Echt om alles, naked scotch. Ondendogelijkse sleer of politiek.
1: Kan in het leven al eens pieken. Ach, kom jong, het zal wel likken.

Wel, de Gaaije is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alles over Oebel. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezet heb. De Gaaije is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezet heb.

0: Jacob. Als je wil feesten, komt hij maar rapé, Jali, zeg ik.
1: Fabeltjes. Al jaren werden er in Nino fabeltjes verteld. Een fabeltje hier, een fabeltje door. Waar sprokkelen al die fabeltjes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabeltjesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Inhof. Drie dagen feest in stad.

0: 2 miljarden. Die haben precies nog goesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je doze? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een sloopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

De Rood in de Ardennen. Het is verdiend. 1, 2, 5, 9.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Jepla, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je gaan doen?
1: Ah ja, Peken, ik kan bijzonder wel in Toschneke zingen eigenlijk.
0: Alleen Toschneke? Allee, je suis curieus?

dotte bij ons vrienden. En tussen haar twee vingers trekte ze roodje om weg te skien. Met de vingers in haar uren en moest karten lieve neer. Ik sloer naar haar ogen en nekken.

0: ja echt niet schomen. Iedereen doet dat toch? Hihi. Maar vrouw dat nou, ma?
1: Nee, jongen. Ik doe die dinges niet. Volle smeerlap.

0: Dat kostuum dat ik hierna afgeef, dat is van ma. Morna gof het naar een ander en dat is iets ka. De tatje zorna dat ik hier moet loten gewoon. En dat doet niet mij, ma.
1: Ieder kostuum in die

0: bier. Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op. Het is alles over Oebe. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.
1: Het is na 40 uur

0: stad, want Hans de Balleman is Twitje Jurierenburger van stad.
1: Onalde, Nino, Vieters, Loyal, Almo, Leuren, Zwetsat, die zijn hier en doe graalijk in de veurn. Plasch naar Almo in de landen, te samen voor de Hans, ten zatten

Mai, tava kazan.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

Ja, hallo, het is hier met Dirk. Ze trek ik radio. Straks gaan allemaal op een café zetten. Het is een hele plezante radio. Bedankt.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

Geluk 2018 Stelfeer. Oostem, zeuren, tot diep in haar.

0: 4 uur platte rest, zijn we weer op boon. En zit nou maar gerest, we gaan ons lotte gewoon.
1: Veel hult en me wel niet, maar ziet ons hier weer stoel. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouwdagen is van haar op wat droeien.

Gent, Baarn, Polé en Lierbeek doorgooien zeker en vast Augustenven. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, olé!

0: die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Waar?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Avers weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de mist Avers weet niet dat hele klein neuk drugs pakt.

mijn wijnlodgingen kostte je een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stik naar ons klein man Ele Kop. Ele Kop, Ele Kop.

0: 6.
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dogen open vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier nachtergalen, plas in tal van een grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want Dieter en Leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaal echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Leen. Zelfbelangrijkheid.

0: Oh, he's too busy.
1: Well, say I wasn't there.
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Rust, ik wil hier gewoon wonen. Hè. Ik ben al die vuur, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
2: Och jong, trek dan.

0: cartoon. Maar zie ik wie dat er door is? Skijt namig!
1: Ik hou mijn witkap om.

0: Ah, maar zinneke, wat dat er door lukt.
1: Amai, als zo'n wieken, oh.
0: Ai, mijn schapen. Ik kon er maar gewoon op schieten, hè. Hier, pak mijn zakkoosje vast.
2: Als u niet kon, hoor.

0: en ze kun verder me vliezen.
1: Maar veel loeken, dat doet maar blozen.
0: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
1: Ai, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een kun verder kijkers.
0: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om mijn gat. Ga ze staten,
1: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
0: Oh, zotte dus. Kom, we gaan een sloken placeren.
1: Niet, we gaan eerst ons dansje nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achterhoort en tette verhoort. Opdraaien. 1, 2, 4.

0: conterve me.
1: Gegooid op de lampen, kijk niet ooit aan je zeker.
0: En toch niet afhaven, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat daar van stront dat je zet.

0: Hela, kak of geen kak. De pot op.
1: Moet ik je wel een keer iets zeggen? Komt allemaal goed overeen, my darling. One of the most beautiful things is me, my darling. Tch.

0: Oostdaaske zit je erop. Kom, geef dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten en stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Want de Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjes van hier op, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Kaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.

0: feesten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Nieuwkast.

0: Boa noite, Rio Orvanerto Noir. Wale kire weer no de sensje van carnaval. Draadogen en achten op de vlicht van de realiteit. We trekken erop oort, we honden van deer en als de kat van oortjes.
1: Ja, ze is weg.
2: Allee, kom toe. Zorg dat spel hier mooi in hang.
1: Ja, want we hebben hier niet te vieren.
2: Ah ja?
1: Zijn gereed?
2: Jochie, ben gereed.
1: Zijn gereed?
2: Per 20 jaar, per

0: Ja, het is hier eentje in de bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kluitnommig.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muziekje waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joze.

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Oi.
1: Hey. Wat hebben we hier nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zitten niet allemaal zonder slashen.
2: Skabroeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet je wel een schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen?
1: Dat is hier de moskee, zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, dat zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet de ander een roos zien aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met de hand naar roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op aan het anders op zee, kom.
2: We gaan een vriendelijk doen, kom.
1: Jo,
2: ga maar lachen.
1: Zijn goed, zijn toffe jongens. Hè.
2: Jo, goed, jongen, ga lachen.
1: Kom,
2: we gaan aan boord, hè.
1: Ja, kom.
2: Hey, we gaan weer achter de woordje, jongen.
1: Kijk,
2: lachen,
1: om.
2: Lachen, lachen. Ja, ja. Onze vingers ik wel.
1: Dat is hebben op boot gewoon.
2: Dat zijn we. Maar nog een keer kom maar niet van Enneke binnen. Salut, jongens.
1: Jo, maar ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal? Ja, ik weet niet, zijn muggen in hier binnen, zeg. Allee, waar dan maar stop kunnen, man.
1: Ja? En dan al weet niet, jongens. Mijn maat toestje dat je een hoor bent, hè.
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippers en kleuter, ja. En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dan zijn we niet op de markt, zeker?
3: En de kieken maar neugen naar hoeven getrokken.
2: Nee, maar wat verkopen die man hier allemaal? Is
3: ja, die vliegen dan niet eens hier op dat vlieg zijn.
2: Ja, die verkopen dan nog leuk, hè?
3: Ja, dan nog op één vlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen. Hey, echt een hoer,
2: dat volk, man, jongen. Wat is dat hier?
3: Een roos aan, man, jongen. Ik heb niet...
2: Jongen, jongen, hey.
3: Schrik ik hem uit niet, maar kom.
2: Toet ik hem schroet? Ik durf dat zeggen. Ik... Nee, mogen dan maar weg zeggen, want Montoosman kan hij nog hertrekken.
3: Jongen, ja, jongens.

0: Brian Polé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saoedi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Luisterde die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de Lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de Lavendelstroot. Aanplafond. Uur apparaten, uur dopjes en koptelefoons in

0: Goeie naai, Shumawi.
1: Wat, hè?
0: Ah, o Stefanie?
1: Ah, onze Veske Prins?
0: Ajoet, dat is een vrees, hè. Op mijn wagen, van de Giel, nog net de fix. Allerweg te steken voor de winch, in slaap.

0: Juwelier, nachtergalen, plas en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert om die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haalt echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje genoeg in ieder geval. 34 plosjes binnen en wel als dat goed weer is, 60 plosjes boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als verras ook.
0: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britus.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: is. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjesmiddelen van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat ik het niet ga zeggen. De Kaasje is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat ik het niet ga zeggen.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het centrumkanaal langs de E42-snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: Moment. Os Monument. Os Monument. Os Monument.
1: Klaar van Aijl te zien. Door hebben we Aijl lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toen vuschelijk dat je bezig zit. Wij zijn vier op Aijl.

is allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me geamuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik ook zot. En weet je de reden waarom dat men ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke... sporen...

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En heb je het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij iets goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet wanneer al te zomer?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

nieuwste sport af. Alles was skiën. We zijn de Giel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kennen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Ik heb pistolees met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

de moment van het jaar, de dag dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kleuren uithangen en met elkaar leggen.

0: Mieke van Inhof. Zet al maar neer, want walen zijn hier weer. Vier en grosch, stelt Jeannette nog maar hert alle veden.
1: Madde!
0: De wettels on fire.

Veergerecht, zit erop. Even talen wat gesmokt. Zijn aangereed voor het echte werk. Want we zijn hier met onze deugdspoedel.

Well, the Closet is ruin, the best café waar je stas, met Closet met de Van Inhoff, het is alle door een Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gezegd. Nee. De Closet is ruin, de beste café waar je stas, zeg dat het Giga gezegd.

0: Zij je opgestoken met een schiere riggen, zwoorvoeten of heb je een natte kop? Of wil dat gewoon eens goed laten soigneren? Bestel jij nog een massage.
1: Welkom aan ons voor een massagebad.

0: Voor alle aanstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van Kiezen tot wasparfuis, Jeep, Geerstokskus, schoonheidsproducten, gekentje zopniepijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd frisse noos.
2: Strijd.
3: Een schaal zit een woosje, het werd een rennen woosje. Ons schoonien of zijn stad, oon de beurde van dinner, kent moeilijke tijden. Weinig steden die ons benaaien. Kennen we er eens goed met lachen loter, of vallen die al in het water?

Commune, danse maman, commune.

0: het is in de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Gisbeiske matte toeren. En je zou moeten zot zijn om nog naar Gisbeir te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat op de eind toch zet, pak dat op de rekken wat zelfgebakken pistolees met je.
2: De Spar in Winnik. Hallo.

0: Overklist, een lieke schrijven. Met Draman, dat zo rap gewoon. Als er toch ook om de stallion bebieken. En de rest weer niks kunnen doen. Is dat gereed, moet je juist toch zingen. Alle man op zijn gemak. Tot als er een onder tekst wilt wringen.
1: Oh, je niet beter deze gepakt.
0: Ik kaaf maar in. Bad op mijn tan. Martijn in ijs.

kies. Want de Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Hinoff, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gaat zijn. Nee. De Kaiser is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gaat zijn.

En gisteren zat ik met de klein op mijn skeut. Hij vroeg me of dat woer was dat ik moest vechten tot oma aan duid. Ik keek hem in zijn ogen. Zijn carrière taart, die was o zo groot. En ik zong zacht deze refrein.

0: de sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: Hisbeske met de toerten. En je zult moeten zot zijn om nog een Hisbert te aan, als je ziet een winnik in de Spark inkopen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelf gebakken pistolees mee, hè.
2: De Spar in Winnik. Alle

Jongens, hey, weet je mijn iemand ooit dat flesje nu wil naast dat blieft?

Pieter Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Feestkommissie zijn meelen beut de Ninoviter op ziek naar had in de mert, om het draaglijke vocht bier voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: Bayern Polé in Lierbeek door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiest. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!
1: Voor de maaltijd aanvullen.

kijken dat er hier Jonahouders zijn. Maar wat we weten wel erop, we moeten ons voor de altijd aanvoelen. Of jongen, wat is

0: die van Annemie? Of heeft ze niet meer goed?
1: Zij werd dringend thuis om Iris Baanplafon te gooien.
0: Waar?
1: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
1: Bij Ingrid.
2: En waar?
1: In de lavendelstroot. Baanplafon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafon. En het nou

0: juwelier Nachtergalen, plage in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier Nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoonvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geren wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kun je ze boeken.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als verras ook.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Oh, he's deep, isn't he?
1: Well, say, wasn't it?
2: Oh, no, it's all mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Is je rust, jong? Ik wil hier gewoon wonen. Ik ben al die beu, al talen in mijn kot. Met carnaval even dansken, springen, zuipen. En ik ne zot!
2: Och, jong, trek dan.

0: zegt doen. Maar, zie ik wie dat er door is? Is kijk namig!
1: Ik, van mijn witskapoen.

0: fait loeken, dat doet me bloezen.
1: Kom dan hier, dat ik het tegen mijn gelee trek.
0: Oei, als je moet rieken dat je gaat doet. En als ik een skun verre kijkers.
1: Ah, godverdomme. Ondertussen zit je hier weer al om een gat. Ga ze staan,
0: ik? Ik ken mana toch. Ik ben er niet veel hoeken, hè.
1: Oh, zotte deus. Kom, we gaan een sloken placeren.
0: Niet, we gaan eerst ons dansken nog eens doen, hè.
2: Alle dansmariekes, op alle plus. Stokken in haar hand, gat achteroot en tette verroot. Opdraaien, 1, 2, 4.

0: of niet?
1: Gegooid op de lampen, kak niet ooit hangen zeker.
0: En toch niet afhalen, hè, tot als je hoesting krijgt. Wat dan van stront dat je zegt?

0: Ons daasje zit je erop. Kom, gee dus hier nog iets. Beter de stikken naar kleuten dan naar kleuten in stikken.
1: Nee, kom. We gaan slopen. Spoor dat keisblokken. De proces is nog lang.

Well, the Closet is the room, the best cafe for your stuff. But Closet is the van hier op, het is alle door een Uber. Oh, wat moet je meer hebben? Zeg dat het geek aan gezet heb. De Closet is de room, de beste cafe voor heel stad. Zeg dat het geek aan gezet heb.

Noste joer kon ik wel weer komen, dat heb ik al gezeid. En ze hebben door verma al een privéparking geleid. Met zonder veel barielen en met een Vlemske lier. En om heel te bedanken, een volmachtje of twee. Dat

0: zitten. Merci, bedankt, bonjour. Ik blijf nog een week tours met een briefje van dokter.
1: Radio Menendoelkast.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En als je het anders van doen, wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekend je zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's. Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

Sintje Gioorvenaar tenaag. Walle keren weer naar de Sintje van carnaval. Draad ogen en achten op de vlicht voor de realiteit. We trekken erop ooit, we honden van deer. En als de kat van oog is,

0: jaar, het is hier een tisken dat bakken bier gevallen.
1: Allee, we zijn kleut nog mug.
0: Oh, weet je wat? Ik weet een muzieksken waarmee dat we zijn batterijsken oplopen.
1: Ah ja?
0: Joodse.
1: Ah?

0: sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch zo gern.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: gisbeerske matte toeren. En je zult moeten zot zijn om nog een gisbeer te gaan, als je ziet een winnik in de Spark in Keupen.
1: En als je dat eind toch zet, pak dat de rekken wat zelfgebakken pistolees mee je.
2: De Spark in Winnik.

Holland, Baempolé en Lierbeek. Door voor je zeker en vast Auguste fan. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als ik een nieuw wetje mag kiezen. Baempolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baempolé, Holland!

0: pamplifond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Pamplifond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Pamplifond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoet tot te zien. Pamplifond.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse berading.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Een balkje in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boeit op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op Koensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britesfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Brites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plas en tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij je wil hier nachtergalen. En dat is hoe een betoelboeren praat, hè. Als je passeert om die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Jubilee achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Galenos cabaret die onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik. 4, 3, 2, 1.

Bayern Polé in Lierbeek door voor je zeker en vast Augustenven. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Bayern Polé, olé!

0: Ze zijn die maar pikken, hè.
1: Als
0: slang, ja, dat is spieten, hè. We gaan allemaal naar spieten.
1: Als het reuren.

0: om Irish Bamplifon te gaan.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daar bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. En je hebt nou

0: Lukas.
1: Ja, jongens. Was de pijn, hè. Het is toch niet een monjax, hè. Als u ziek als een rood, zeg ik.
2: Ja, ziek. Geen goed

0: Oei, oei, oei. Wat is dat, hè? Als u versnoeft, zeg.
1: Ja, jongen, ja. Een valling kapeken.
0: Goeiendoep. Daarmee zijn je toch niet opgestoen? Zijn je opgestoen?
1: Ik ook, jongen. Naar jou opgestoen. Ik heb geen neuk toe doorpeken.
0: Ja, maar ja. Dan moet jij niet eens iets doen. Heb je daarmee gewassen? Daarmee kun je toch niet gewassen, hè?
1: Wacht toe, jongens. Wacht. En piepen, hè, jong. Precies, ik kan haren pieken. Ja, je mag wat dan iets weer inschrijven, hè.
0: Wie dat, hè?
1: Ah, Boer de Dwie, hè.
0: Ah, godverdomme, Boer Louis. Had je zo mee dat niet overgoed?
1: Oeh, wat hebben?
0: Ah ja, die medicamenten van dan, hè. Die zijn veel te flauw, hè.
1: Ja, zus. Allee, jong.
0: Ik heb het veel beter, jong, als ik een valling ken. Ik pak geen medicamenten, ik heb dat verzaam uit naar peken.
1: Jo, wat weet je halen, hè, jong.

0: Hey, Pegan, is er eens? Moet jij niet eens hier lopen? Ga wil je zeker niet vanaf geroken?
1: Jongen, afdop. Ik doe, maar ja, zeg.
0: Och, toe, kom.
1: Maar ja, ik pak ik maar mijn dokument. Gelijk als dat ze maar veren geschreven heeft.
0: Ik doe een hele wieltje hetzelfde. Hé, en ik heb dan niet veren?
1: Joch, als ik van dat leven niet ziek, zeker?
0: Ah, ben ik? Hertekamp, hè, Pegan?
1: Oeh, Hertekamp. Is dat Jean Evel?
0: Nee, kwaker. Hij hoort, hè.
1: Waar, hè, jong?
0: Al novenste, ze, in mijn garage, hè. In de winter. Geloos ik een of trouw?
2: Ja. Maar dat biesje is duidelijk.
1: Doe dat weg.
0: Ja.
1: Dat is toch een wachtgeld, jong.
0: Dat boek dat liever niet, misschien.
1: Ja, maar banien, hè. Maar ja, ja, banien, hè.
0: Gaan we vallen. Hé, hey, en ten aan met dat kament nog. Hé. Hey. Ze komen hem met tussenbal.
1: Ja, banier, hè.
0: Ja.
1: Jong, maar ja, wat kost een fles Hertekamp niet tegenwoordig?
0: Ah, jongen, dat kost zoveel niet, hè. Hé, hey, en smok nog leuk.
1: Ze gaan komen met tussenbal.
0: Joke, jongen, nee, ik heb nog hoeven.
1: Oh, geloof er niks af.
0: Hé, hey, weet je wat, jong? Ga dat cheek, jong. En ik en niet. Ah, voilà.
3: Pierre Kop.

0: is Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja, en welke in dat?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
1: Frites.
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
1: Frites.
0: Alle dogen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Frites.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plasje en tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je gehaald echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

Meneer komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al draadagen is van haar op vadroei.

Bas, Bas en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben azels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, Polé!

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te houden.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stonden bij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Amplifon. Europarouten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

Alle wijnlootgingen kosten hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaak je die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: is...
1: Bovenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah jongen, ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet eruit dat wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf over 5, ooit genomen op Koensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenement, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plassen tal van mijn grattenkoeën midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij wil hier nachtergalen. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en leen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met ja door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: Dier. Well, de Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddel van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het Giga gaat zijn. Nee. De Gaaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het Giga gaat zijn.
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

Klaar van huilen te zien. Door hebben we huilen lang op gewacht. En wat hebben we gehoord? We hebben een monument. Dat is vreed. Maar toe vuschelijk dat je bezig zit. Huilen zijn vier op huilen.

s allemaal. Ziet er nou uit alsof dat je gewoon al hier goed amuseert? Amuseert er gewoon al hier wat? Of dat je gewoon al hier wat amuseert? Wel, zal eens vertellen over dat een keer dat ik me amuseerde. Dat was eens met carnaval op een maandagnacht. En de DJ-tijn, die mokte hun de mensen zot. En als ik zeg zot, dan bedoel ik zot. En weet je de reden waarom dat ze volgens mij allemaal zo zot kreeg? Dat was door zo'n dikke sporen.

0: Verlaat strijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoes Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Ik had ook een virale kleine zijn uw vrouw aan doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijd.
3: Waar is toch niet meer al te zomen?
4: Van Touch. Werken we van smeres tot zomers. Van Touch en mijn nichter. En Tijn weer zat. Van Touch zitten we op ons hat. Van Touch geklok, van Touch gezoog. Maar door commandeer. Want we gaan er allemaal weer.

Niet wist sport af, alles was kuren. We zijn de geel, we kennen ons vak. Alles gegeven, liters gekapt. Alles kunnen zwaaien, niks geverklapt. Waar mijn carnaval gemist, ja, echt gemist.

0: Pistool eens met Juke.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Dit is de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: de moment van het jaar, de tijd dat we ons kunnen schminken en verkleden, de kloon uithangen en met elkaar leggen.
1: 1, 2, 1, 2.

Mr. Pot, alias Captain Pottepie, en zijn Pirates of the Fierce Commission zijn mee een beut de Innovator op ziek naar had in de werd. Om het draaglijke vocht, bier, voor altijd in hele bezit hebben. Nu veel oerlogen en stermen temmen meegemokt, vinden ze de schat en loten ze met een pot in dand het vloeiboor gaat naar binnen lopen. Schip alaaf! Schip alaaf!

0: café.
1: Want Baanpolé in Lierbeek doorgooi je zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Baanpolé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Baanpolé!
0: Olé!
2: Voor de maaltijd aanvullen.

0: zeg het ja of nee. Als je zonder zit, dan kom een kick in met de bier.
1: Wij moeten maar rekenen dat er geen jonahonden zijn.
2: Meneer,
1: als er geen wat weten we ze moet goed voor de man altijd aanvullen. Of jongen, we zijn ook voor een pensioen, jong. Want de hele pensioen.

0: Turt die van aan mee?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Bamplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Bamplifon in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, uurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog de stoets tot te zien. Amplifon. Hij het nou

0: Emilien Dachtergale, lodge in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Emilien Dachtergale. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert om die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: is...
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites!
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist op 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
0: Frites!
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor ASO.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: Touch. Echt om alles naked scotch. On den dogelijkse sleerelspolitiek.
1: Kan in het leven al eens pikken. Ach kom jong, het zal wel likken.

Want de garage is gewoon de beste café van heel stad. Met kluisjesmiddelen van Inhof, het is alles over Uber. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. De garage is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: kop. As je wil feesten, komt hij morgen pejali, zeg ik.
1: Fabelkes. Al jaren werden er in Nino fabelkes verteld. Een fabelken hier, een fabelken door. Waar sprokkelen al die fabelkes bij je? Wie weet er nog wat dat woord is? Daarom zal Stieken Trijks zijn fabelkesboek eens open doen. En alle vertellen wat er echt van tel is in Nienhof. Drie dagen feest in stad.

0: Voor alle afstrijk, verrompeld of niet, één adres. Miekemoois Strijkhuis op Donderwijsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zot niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen. Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet alles niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Mieke Moos, altijd fris en oos.
2: Strijk.

0: miljarder. Kan precis nog hoesting in een pilsje.
1: Ah, wil ik ook.
0: Oh, zie je dozen? Daar brandt nog licht precies. En wat is dat? Nog een slopersje?
1: Allee, rap. Nog één tijd.

0: Fichtenbaven!
1: Hé, hey, dat was wel verleden jaar, hè, jong.
0: Mooi, jongen!

0: de Sound of Jern. En in onze studio muziek mogen. Dat doen we wel toch suggereren.
1: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 in Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album, bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.

0: to be in heaven.
1: Yep, la.
2: Yep, la, dat was plezant, zeg. Hey, Gigi, wat ga je nog uitdoen?
3: Ah ja, Peken, ik kan bijzeg wel een tosjeke zingen eigenlijk.
2: Alleen tosjpeken? Allee, ze zien.

aan de macht blijven in Hierhof. Een vlotje van een sing, de benen van de cirkel, in Marien motto. Alles was, is en zal blad blijven.

Want de Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Met klasjes van Inhof, het is alle dagen open. Wat wil je meer hebben? Zeg dat het giga gezellig. Nee. De Gaier is gewoon de beste café van heel stad. Zeg dat het giga gezellig.

0: Verlaagstrijk, verrompeld of niet? Eén adres, Miekemoois Strijkhuis op Donderwaarsloon. Of voor eens kijken op miekemuisstrijkhuis.be. En hij het anders van doen? Wacht! Van kiezen tot wasparfums, jeep, geerstokjes, schoonheidsproducten, gekentje zop niet bijzend of cement. Een cadeau voor alle kleine zijn uw vrouw van doen? Of hij het goed te maken met de divano's? Alwel ze, je moet al eens niet zieken om hier weer goed te laten rieken.
1: Miekemoois, altijd fris en oors.
2: Strijk.

0: Ik heb pistolees met u, hè.
1: De Spar in Winnik. Alle dogen open, behalve als het toe is.
2: Oh yeah, this is the sound of Jern. En in onze studio muziek mogen... dat doen we wel toch suggeren.
3: Inderdaad, de Sanseveria-opnamestudio van Fred en Claudine in de Boesmolenstraat nummer 2 Herne is werkelijk uw beste keuze voor al uw muziekopnames. Van een idee naar een demo, carnavaldeuntjes, een podcast, reclamejingles of live-opnames met mixing en mastering van een full album. Bel op 0475 756 759. Ah ja, nog iets. No stress, just play.
4: Hey! Wanneer om niet een keer een graalijk visje en baven, hè?
5: Wacht dan tijd maar af. Als dat wijn in gang schieten,
6: zet je stoel dan maar aan de kant.
4: En hoor je op tofels doen.

my life begin. Oh, ja, wallah. Oh, zo'n skeune gast dat ik zijn. Oh, mijn kostuum beken, zo chic dat dat is. Oh, ja, wat. Oh, ja, ja, ja. Oeh, ziet deze af, maat. Oh, krijg er een stoi vanaf.

Want Bayern Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen. Voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiezen. Bayern Polé, Brusselstraat 25. Of zowel Dalleboon dat ze zeggen. In Lierbeek. Bayern Polé, Polé!

0: eten die van Annemie?
1: Of is ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend thuis om Erich Baanplafond te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stonden aan baan met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de lavendelstroot.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Baanplafond. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizende colleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het

0: Yes.
1: Boevekassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Een balkje zoek tomatensaus, stoofvlies, volleval, satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn wel carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plosje nog in ieder geval. 34 plosjes binnen en wanneer dat goed weer is, 60 plosjes boeien op één terras. Alsjeblieft.
0: Frites.
1: Alle dagen open vanaf half 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend kan je ze poepen.
2: Hoe poepen?
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at frites.frietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
1: Nee, het zijn fritten, hè.
0: Frites.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: wil hier nachtergalen, plagen tal van mijn gratte koe in het midden van de stad. De schoonste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere praagje, hè. Als je passeert aan die schoon vitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je ha echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.

0: telefoon.
1: Hallo? Ah, zeg, het is hier Jean-François van de Moulin Rouge. Zeg, kan de Geulen ons cabaret onder alle vlegers pakken? Veer uw schreuten en roepen ik.
2: Hier!

0: Hoi.
1: Hey. Wat zijn we niet nou, Dikke?
2: Ja, maar jongen, heb je je man dan een keer gezien, hè?
1: Hey, maar die zit niet allemaal zonder slash, man.
2: Ska-broeders, hè, man, jongen, hey, dat die zitten.
1: Maar de Van Veren stond allemaal schoon, hey, ik zeg.
2: Moet een mooie schoen nooit doen, hè, met die binnenkomen.
1: Dat zie je de moskee, zeker?
2: Maar hey, die mannen zitten niet op een blote voet, zeg.
1: Ja, maar hey. Ziet dan dat een roos iemand aan boord?
2: Ze zitten niet allemaal met je hat nog roos.
1: Hey, we gaan doen. Oh, pas op, want anders op zee. Kom.
2: We gaan je vrienden leggen. Hey. Kom.
1: Jong.
2: Ga maar lachen.
1: Zijn jood. Zijn toffe jongens. Hey.
2: Jood, jongen. Ga lachen.
1: Laat ons
2: verwinnen. Laat ons verwinnen.
1: Ja, kom.
2: Hey. We gaan je weer achter het woord stappen.
1: Kijk,
2: lachen. Lachen. Lachen. Ja, ja. Zijn vinger ik wijzen.
1: Laat ons verwinnen op boot. Dat voor die anders.
2: Maar nog een keer kom maar niet van binnen. Salut, jongens.
1: Jongen, ja, jongens.

0: Ja, wat is dat hier allemaal?
1: Ja, ik weet niet, zijn muggen in die binnen, zeg.
0: Allee, waar je dat met ons op kunnen, man?
1: Ja? Heb je dat allemaal geweten, jongens? Met mijn wat douche dat je naar oor bent, hè?
0: Ja, dat zou wel zijn. De skippen zijn kleuter, ja? En boy.
2: Hoi, wat is dat hier? Dat gaan ze niet op de markt, zeker?
3: En ik ging hem aan uur naar hoeven getrokken.
2: Nee, jongen, wat verkopen die man hier allemaal eens?
3: Ja, die vliegen dan, ik heb hier op dat vier zangen.
2: Ja, die verkopen dan nog ook, hè?
3: Hou dan nog op één netvlees. Als ik een roosje
2: moet.
3: Ja, man, jongen.
2: Hey,
3: echt een hoerwijk.
2: Als ik dat volk, man, jongen, wat is dat hier?
3: Ik heb hier een roosje, man, jongen. Hey,
2: jongen, jongen, hey.
3: Schrik hem uit niet, man, kom.
2: Toet ik hem schrik. Ik durf dat zeggen. Ik, nee, mogen dat maar weg zeggen, want mijn toosman kan hij nog hertrekken.
3: Ja, maar ja, jongens.

0: Gent, Baen Pollet en Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel weer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf ben zelfs met veel plezier als je niet weet wat kiest. Baen Pollet, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. Baen Pollet, olé!
1: Radio Ninove, nieuws.
2: In Brussel hebben de 27 staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie een akkoord bereikt over het nieuwe defensieplan. De Europese Commissie had dat plan deze week al aangekondigd. Details zijn nog niet bekend. Er is ook een akkoord over extra steun aan Oekraïne, maar daarover is beslist zonder Hongarije, want dat blijft dwars liggen. Intussen is trouwens een nieuwe ontmoeting bevestigd tussen Oekraïne en de VS. Die vindt volgende week plaats in Saudi-Arabië. Bij de instorting van de brug over het Centrumkanaal langs de E42 snelweg in La Louvière is uiteindelijk één iemand omgekomen. De brug stortte in tijdens de afbraakwerken. Een van de arbeiders belandde in het kanaal en is later aan zijn verwondingen overleden. Het is nog onduidelijk wat de instorting heeft veroorzaakt. De hoogbejaarde man die vorige week 3 medebewoners doodde in een woonzorgcentrum in Dentergem kan ook niet blijven in de gevangenis van Merksplas. Hij was op vraag van zijn advocaten uit de gevangenis van Gent gehaald, omdat Merksplas een afdeling heeft voor gespecialiseerde zorg. Om medische redenen gaat de dader nu naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge. Zijn aanhouding is deze week met een maand verlengd. Patrick Lefevre is weer thuis na een nacht in het ziekenhuis. De voormalige manager van wielerploeg Quickstep was plots onwel op restaurant, wellicht na een plotse bloeddrukval. Hij is 70. Eind vorig jaar stopte Lefevre als CEO van de ploeg. In een paar keer uitstel is de nieuwe Europese draagraket Ariane 6 dan toch met succes gelanceerd.
3: 3, 2, 1, top! Allumage 2 SR, décollage!
2: Vanop de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana is de raket begonnen aan een eerste commerciële vlucht. Ariane 6 brengt een Franse militaire observatiesatelliet in de ruimte. Het systeem moet Europa minder afhankelijk maken van bedrijven als SpaceX van Elon Musk. Helder en droog met ook in de ochtend al de eerste zon. De kust haalt 16 graden, het binnenland dan zelfs 18 graden. Ook het weekend is zonnig, begin volgende week opnieuw wisselvalliger.

0: die van Annemie?
1: Of heeft ze niet meer goed?
0: Zij werd dringend uit om Iris Baanplafond te gooien.
1: Waar?
0: In de Lavendelstraat. Ingrid en haar team stond daarbij met rood en dood. En moest het nou nog niet gehoord hebben? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Baanplafond in de Lavendelstraat.
2: Bij wie?
0: Bij Ingrid.
2: En waar?
0: In de Lavendelstraat. Baanplafond. Europarouten, uurdopjes en koptelefoons in duizenden kolleren tegen het lawaai. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Baanplafond. En het nou

0: Michelin d'Achtergale, plage in tal van een gratte koe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij Juwelin d'Achtergale. En dat is een betoelboere praatje, hè. Als je passeert aan die schoenvitrine, spring gerust eens binnen. Want ieder en alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je echt geire wilt en geven een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten? Is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, je ziet het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelin achterhalen. Van Dieter en Lee. Zelfbeladenheid.

0: is
1: Boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
0: Ah ja? En welke in dat, hè?
1: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van satékes, vers tartaar, mooion, toch als een goed.
0: Frites.
1: Een echte carnavalsfrituur.
0: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, zit er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
1: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en van als dat goed weer is, 60 plussen boeien op één terras. Als dat bleef.
0: Frites.
1: Alle dogen open, vanaf al voor 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
0: Oeh, in het weekend niet?
1: Ah nee, want in het weekend ken je ze poepen.
2: Oeh, poepen.
1: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
0: Info at britisfrietcatering.be. Ja, wat? Ligt hier een boeter aan?
1: Nee, het zijn frieten, hè.
0: Britis.
1: Ook online bestellen mogelijk.

0: platte rest, zijn mijn wereld gewoon. En zeg nou maar gerest, we gaan ons lot gewoon.
1: Veel hult je en me wel niet, maar ziet ons hier weer stof. Onze schone paraplu en een voelmootje en terug weer won.
0: Ik zal hier gewoon tellen, afdalen vast, want wel bestuurd komt door je kas.

manier komt er van haar niet eerste. Zat varken. Al trouw dagen is van haar op wat droeg.

Hans, Bae en Polé in Lierbeek doorgooien zeker en vast Auguste van. Zowel veer te slopen, te zitten, te liggen of tangen, voor alles hebben ze wel iets. En zelf benazels met veel plezier als je niet weet wat kies. En Polé, Brusselstraat 25, of zowel Dalleboon dat ze zeggen, in Lierbeek. En Polé, olé!

0: amplifon te gooien.
1: Hoor?
0: In de lavendelstroot. Ingrid en haar team stond aan ba met rood en dood. En moest het nou nog niet geurdemmen? Ah wel, ik kon dat nog een keer zeggen. Ba amplifon in de lavendelstroot.
2: Ba wie?
0: Ba Ingrid.
2: En hoor?
0: In de lavendelstroot. Amplifon. Europarooten, eurdopkes en koptelefoons in duizenden koleren tegen het lawaatje. Ideaal dus voor haar klensje als nog een stoets tot te zien. Amplifon. En het nou?

Aders weten twee keer niks over drugsgebruik van hun kinderen. Een pilsje drinken, dat is allemaal normaal. Maar de misdavers weten niet dat hele klein neuk drugs pakt.

maar wij nooit gingen, kostte hun een bol 1000 frank, 25 euro. Maar tegenwoordig smaken ze die bol af een 4 euro stiek naar ons klein man Elekop. Elekop, Elekop, Elekop.

0: Chris, boevenkassa nummer 1. Altijd dagverse bereiding.
1: Ah ja? En welke in dat, hè?
0: Balkjes in tomatensaus, stoofvlies, volle van, satékes, vers tartaar, mooion, toch al zo goed.
1: Frites!
0: Een echte carnavalsfrituur.
1: Ah ja, maar ja, het zijn zelf carnavalisten. En als je er binnen gaat, ziet er altijd wel links of rechts een carnavalist of 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
0: Ja, plus genoeg in ieder geval. 34 plussen binnen en wel als dat goed weer is, 60 plussen boot op één terras, alstublieft.
1: Frites!
0: Alle dogen open vanaf over 5, ooit genomen op woensdag en in het weekend.
1: Oeh, in het weekend niet?
0: Ah nee, want in het weekend kun je ze poepen.
2: Hoe poepen?
0: Nieuwe boeken. Voor allerhande evenementen, zowel privé als voor azo.
1: Info at britusfrietcatering.be. Ja, wat? Nee, hier een boeterham.
0: Nee, het zijn frieten, hè.
1: Britus.
0: Ook online bestellen mogelijk.

0: juwelier, nachtergalen, plasje, tal van en grattekoe in het midden van de stad. De schoenste juwelen of de beste aarloges, die vind je bij juwelier nachtergalen. En dat is een betoelboere prijzen, hè. Als je passeert aan die schoen vitrine, spring gerust eens binnen. Want die er alleen ontvangen alle met veel plezier. Zie je zomaar met jou door wat je haar echt geire wilt en geef een antwoord op al je vragen.
1: Diamanten, is dat van geslepen glas?
0: Nee. Voilà, gezien het. Een antwoord op al je vragen.
2: Juwelier achterhalen. Bouw Dieter en Lee. Zelfbelangrijkheid.